0: 90.1 104.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Lekker muziek daai, dis die Powertense weergawe van Lisa se klavier, voordat het ons geluister na A Ring of Ice. En dis natuurlijk Jennifer Rush, daar was soort van een remix van dit. Maar in diezelfde, sal my sê, genre of awesome wat jy vir Jennifer Rush noem, kan jy dan ook vir Bonnie Tyler noem. Nou, Bonnie Tyler wat vroeger in die week oorlede is, daar in Portugal waar sy was, en ons ken haar vir haar 1980s power ballads. Sy was natuurlijk een Britse dame, en sy was daar van Wallis se kant, daar was sy gebleid. Sy is gebore Gaynor Hopkins, maar haar verhoognaam was Bonnie Tyler. En sy het een hele paar nummer 1 treffers gehad. In 1976 was het Lost in France. In 1978 was het It's a Heartache. Toen in 1984 Holding Out for a Hero. En in 1983 was het Total Eclipse of the Heart. Total Eclipse of the Heart wat oor die 1 biljoen keer al gestroom is op Spotify. Holding Out for a Hero wat natuurlijk gebruik is in die film Footloose. En vandag gaan ons dan luister in herdenking van Bonnie en haar lewe Holding Out for a Hero.
1: SFM

0: Rick is Nel wat sê, moet net kerel, dat gaan beter. Fantasties man, dit, as dit, as 'n Vrydag so lyk, is dit die regte tipe van Vrydag. Kom ons kyk lekker omstandighede in om en langs die water, want as dit nou nog reg is ook, dan kan dit net nog beter gaan. Right, so dis bewolk op die oomblik, 64% wolkbedekking, wind 2 km per uur, hy kom so vanuit baie sterk noordelike, en ek sê baie sterk, ek bedoel nie die krag van die wind nie, ek bedoel hy is absoluut vanuit noordelike richting, rukwinde van tot 3 km per uur, ja, atmosferiese temperatuur is 11 en water 16 grade Celsius, humiditeit 69% en sigbaarheid 15 km, Ja, atmosferiese druk, baie nou band, tussen 1022 en 1024 hectopascal vandag, tans 1023, hy piek hier 11 uur vanochtend op 1024, en dan gaan hy dadelijk weer afwaarts, terug na 1022 hier rondom 1 uur, en dan hier 5 uur vanmiddag, tel hy so stapsgewys op, en hy gaan weer die dag uit op 1024 hectopascal, Dan duinings vanuit die suid-suidwestelike richting, so 200 grade, gemiddelde hoogte van 2.5 meter, met intervalle van 12.5 sekondes. Sonsopkoms hier in Mosselbaai vanochtend, 7.36 gewees, hy gaan onder vanavond soos 5.37. Dan jou volgende laaggety, 5:06 vanavond, en die enigste hooggety vir die dag, 5 minute oor 12 vanmiddag. En dan natuurlijk die belangrike een vir die hengelaars. Daar is een hoë activiteit venster vanavond, so tussen 3 minute voor 8 en 3 minute voor 10. En dan vir die silkes wat dalk nou morgenochtend vroeg dinge wil aanvat, so tussen 1 minuut voor 4 en 1 minuut voor 5 het jy een hoë activiteit venster.
1: Jou streek, jou frequentie, jou muziek. SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Adie, hallo, wat sê jy is die een? Ons is op pand na 11:30 toe, my kuiertyd saam met jou vanochtend is baie amper op sy rug, maar daar is nog lekker muziek wat voorleng, ons het Nicholas Loop, die speellys en Isaac Tafel, as een bykie plaaslike rock, en daar is een van my nogal gunstelinge Watershed, so bykie later, maar ons val weg met Nicholas Lou se Sandkasteel.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Het jy

Hey, lekker okkerige jenetjie, die Nico Veya, Crazy Things We Do For Love. En op die noot gaan ek jou groet, ek speel vir jou uit met die lekker een van Zac Brown Band, Toes. Geniet om.

0: Skeen en XT in Yo Company. Elvis Blue, groot in die vier. Uiteindelijk is ons bij vrijdagmiddag. Goeiedag en baie welkom. Is die 10de van juli 2026. Kan nie geloof, ons is alweer in die dubbelgetalle van die 7de maand van die jaar. En wens om alweer, ons kan nie die knopje voor en toe druk naar die einde van die jaar toe. Rico is my naam, ek gaan die geselskap hou tot voor 3.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 10

0: SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: 90.1 SFM.

0: Richard Brasseau met Alkom die Reen. Ok, heel gepas, want op hierdie dag, natuurlijk sportgeskiedenis in 1884, die eerste dag van toetskriket by Old Trafford in Manchester, dis die eerste toets Engeland en Australië, word uitgereen, of reen uit. Dan, 1912, hardloop Hannes Koolmeinen, die wereldrekord 5000 meter in 14 minute 36.6 sekondes. En op die dag in 2002 die 10de ESPY toekennings Tiger Woods en Venus Williams wen.
1: Musiek op sy beste, net hier.

0: Hoe lekker is dit nie, Willem van der Reis net hier op SFM met Op Myk nie, net hier na die klanke van Adam met Sê My, en dan natuurlijk Alan Walker is ook op pad met Last Song.
1: Hier om te bly. Sê My.

Bad Benatar, natuurlijk, hit me with your best shot. Dis natuurlijk die selde dame wat vir ons We Belong gebring het, en daai die moeilike We Belong to the... Dis mooi beat gehad, nee. Nou ja, Pat Benatar, ek het al nou die dag gesien, hy liekie weer sing, sy lyk nog goed, nee. Hy is daarom al slechte nieuws van ou Bonnie Tyler, is het nie, nee. Hey man, sy was daarom al een briljante sangeres gewees. Bonnie Tyler, ons allemaal met haar groot geword, so ja, mag sy in vrede rus, ek denk sy by ouderdom van 75 oorlede, nee. Maar nou ja, slechte nieuws gewees daar, wat ons gister ontvang het, en ja, ek weet, Suid-Afrika, ons het groot geword met Bonnie Tyler, is het nie, nee. Hey man, maar nou ja, kom speel so'n bietjie Bonnie Tyler, hier so sê, net hier op SFM.

0: Hey, wel Max, net hier op SFM.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek.
0: Haas, hy gaan word deel daar op ons Facebookblad. Is altyd lekker as jy deel word van ons daar. Is, wie lekker is dit? Daar kan jy sien waar ons uitsaai, wat se buiteuitsendings ons doen en allerhande interessante informatie waarop is vir SFM en wat ons doen. So asjeblief, gemaak het draai op ons Facebookblad, word deel van ons Facebookblad en gaan deel om sommer met jou vriende en vriendinne en allemaal daar so wat jy ken. Ja, ons is net hierna terug, twee in een rij vir jou Boesley en dan natuurlijk Friar Riding, so kapat.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 104.1 SFM.
2: Ja, altyd lekker, hier soos Friday Ridings met Castle, net so vir die advertentiebreek was het Boosley geweest met Best Life en Robert Palmer, so Simply Irresistible. Is daar maar lekker so op 'n Vrydag rond om na Robert Palmer te luister, nee?
3: Mhm.

Lekker man, die klankraal van Florida, Georgia, net hier op SFM. Kan jy kleur, is amper 7 uur. Tijd het vandag rechtig vaar van een gevlieg so ver. Nee, nee, jy moet nie weg in die blijing geskakel. Hier op 90.1 en 104.1, soos die klanke van Fleetwood Mac. Wat een liekie, nee, natuurlijk, everywhere. Ek is groot Fleetwood Mac aanhanger.

0: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.
1: Nee, as net so na 7 op SFM, goeienaand, net so voor die breek daar natuurlijk, of voor 7 was het natuurlijk Fleetwood Mac geweest met Everywhere. Nou ja, maak jy of jy Jonita Du Plessis aanhanger of nie is nie. Kijk, is Jonita Du Plessis by een rugbydag of iets, Joel, geniet allemaal dit. Nou ja, hier is ons Jonita met groot trek.

0: Unite to plezier, net hier op SFM. Hey man, kyk, hierdie week het ek daar maar vir jou Carry en Reis gee. Het waar jylle, ek weet nie, ek het een of van een gier nou gekryf vir Carry en Reis. Ek eet het nou al vir die laatste twee weke, is al wat ek eet. Carry en Reis, Carry en Reis. Ek wil hom nog net gooi met die groendop, Mrs. Wolf's chutney, en dan die klapper en die pisang. Dan is ek daar. Maar hey, ja, hoor hier so groot rugby natuurlijk morgen in die gang. Die Skotte en die Bokke, dit gaan lekker wees, nee, groot rugby. En die wedstrijd natuurlijk, die Suid-Afrikaanse en die Bokke, is so 20 voor 6, morgen markskant 45. So ja, baie lekker wees, en ek kan nie wacht, en daar op loftes, nee, hey. En dan ook dier die dag lekker rugby in die gang, ons sal bykie later gesels in diepte, oor al die rugby wat gespeel gaan word. Net hierna, nog lekker muziek op pad.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Baby Come Back, ook oorspronklik gedoen deur Eddie Grant, nê? Nee? Ja, UB40 en Beto Benson wat hierdie weergawe gedoen het, lekker weergawe. Voor dit Mark Anthony gewees met Take Me Down Slowly, lekker ene. Hey man, Vrydag gaan is altyd lekker en is altyd lekker om saam met jou te kan kuier en saam met Bon Jovi natuurlik. Is ons Bon Jovi met Pictures of You.
1: 90.1 SFM.

0: Janande, men het ook, net hier op SFM, net voor het André het geweest met Son Oorloosie. Nou ja, een van my ginseliedjies natuurlijk ook van men het ook is, Who Can It Be Now, nee, Who Can It Be? Ek dink ek sing het elke keer as ek hier oor praat, nee, is net een lekker liedjie, verseker. Ja, ek was vroeg op volgend, ek was al so 4 uur uit geweest op die pad volgend, lekker koud geweest, maar nou ja, vroeg op geweest, vroeg gaan werk volgend, lekker. Kijk, ek sta almost 3 uur, elke oogend klokslag, as ek wakker, whether het nou met die alarm is, of my internal alarm, soos hulle sal sê, ek is 3 uur elke oogend wakker. Ek weet baie mense gaan, as jy mal, glad nie, ek love it, is vir my lekker om 3 uur wakker te wees, ek is een van die ouwens, ek love it. Ek het slaap so 9 uur, 9:30, laatste, so 9:30, en dan is het lekker, wat is het, 10 uur, 11 uur, 12 uur, 1 uur, 2 uur, 3 uur, 6 uur is het slaaps genoeg vir my man, ja, betekent nie genoeg nie, maar het is genoeg. Ja, net hierna terug, Rihanna Nel is op pad met Wat Nou, ek sien Wayne Hylands ook op pad, al die lekker jazz is op pad, nee.
1: Muziek op sy beste, net hier op SFM.
2: Wat Nou, moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou, wat nou? Ek was nog

Annelie, lekker in die gitaar jonk en het voor het Van Halen gewees met Jump hier op SFM 90.1 en 104.1. Spek nou net die naam met Call Me.

Smack Now, Call Me, dit is daarom maar een ou klassiek, as ek het so kan sê, nee, terug na die 80s met die ene. Nou ja, lekker rugby wat voorlê, ons het al die hele aand so'n bietjie oor het gesels, die Springbokke moet nie te gemakkelijk raak in die Skotte nie, ek dink het gaan een baie harde wedstrijd wees, die Skotte wat goed gedoen het, Argentinië natuurlijk geklop het in Argentinië, dit is die groot ene, nee, wat min mense ruil kyk, die Skotte en die Ire, wat nou al twee wegwedstrijde gewen het, wat goed is vir hulle. Nou ja, Australië, joh, was amper gewees, julle het goeie wedstrijd gehad, maar nou ja, soos ek gesê het, mens moet het nie miskyk, die Skotte en die Ire, wat elkeen een wegwedstrijd gewen het, so well done vir hulle daar so nee. Ons wil natuurlijk die Skotte, morgen middag, so 20 voor 6 kant, daar op Loftus Versveld, en hey, ons moet om deurhaak, ouwens, want omdat die Skotte het gekom om te speel, en hulle doen goed. Engeland, ek weet nie snaaks genoeg, my enigste grootste vrees met Engeland was, dat ons sou meer gefokus het op Henry Pollock, en gelukkig het hulle om eerst die laaste paar minute van die wedstrijd opgebring, en ons het toen natuurlijk nou al ver voorgeloop, wat goed was vir ons daarso. Maar dit was my grootste worry met Engeland. Engeland is nie op een goeie plek, as kom by hulle rugby by die stadium nie. Ek dink Steve Borthwick se dag gaan getel wees, as hulle nie verder gaan wen, of hulle gaan verloor teen die All Blacks Australië of daai, dan dink ek, Steve Borthwick het groot probleme. Probleme sê, hulle kan hom ook nie nou laat gaan nie, want is net voor die wereldbeker. So wat doen nou, ou, nee, dit is nogal moeilik. Stiek maar met hom. Ierland lyk goed, hulle doen hulle ding, Ierland doen hulle ding, en dan natuurlijk Frans, natuurlijk Frankrijk, vir my is een groot ene, so, ek moet vir jou sê, dit gaan interessant is om te kyk wat hulle doen die Franse, ek weet, hulle speel morgenoggend 20 voor 10 se kant teen Australië. Hulle was, ek kan nie sê ongelukkig gewees om nie te kon gewen het teen die All Blacks nie, maar hulle het goed gespeel, vooral vir as dit nou hulle beesman is, hulle het baie goed gespeel, so ja, Frankrijk is natuurlijk vir my die grootste gevaar in die wereldbeker, en natuurlijk Nieu-Zeeland. Ouwens, is vir my baie hard om te dink ons wereldbeker laat, dis een uitgemaakte saak, dat Nieu-Zeeland of Suid-Afrika huis toe kom in die kwartfinaal. Dit is een uitgemaakte saak. En dis vir my baie hartseer. Ek kan dit nie glo nie, laat het so, dis georgestreer. Ek gee nou wat enigeen sê nie, want dis die twee beste spanne nou met nummer 1 en nummer 2 in die kwartfinaal te mekaar speel. Dit werk nie so nie, dit kan nie so werk nie. Maar nou ja, ek weet nie, julle kan maar met my strein vir my sê wat, maar dit moet nie so werk nie. Nou ja, ons het hier nou terug moet nie weggaan nie. 90.1

0: Dis net so na 8 op SFM, lekker om saam met jou te keier, Avril Lavigne met My Happy Ending, lekker eentjie daar hier net. Nou ja, ek keier saam met julle al van 6 uur af vanavond, altyd lekker om saam met julle te keier hier in die Suid-Kaap, en na in die Oudtshoorn distrik, hoe gaan dit met julle klomp, ek hoop het gaan somme goed. Hier is ons Brendan Piper met Insomnia, dis daarom, dankie toch, dis daarom een ding waarmee ek nog nooit in my leven gesikkel het, was Insomnia. Ek sikkel om in die slaap te raak, maar ek slaap eventueel, dan sik soos in uitgenok, jy verstaan, maar ek weet insomnia is nie een lekker ding, nie. As baie mense wat met insomnia sikkel en sit op hierdie stadium van hulle lewe, so sterkte vir julle, maar ja, dis hoe sê hulle, dankie Here, ek het nog nooit met die probleem gesikkel, en ek hoop ook, ek gaan eendag nie, ek regtig my hart boei vir die, van julle wat jy kan slaap, want slaap is een lekker ding, is dit nie? Nou ja, Brendan Piper, as jy eventueel in die slaap raak, Brendan Piper, hier sê met insomnia, en dan Albert Hammond, so ook op pad.
1: Jou streekstasie, SFM.

Brendan Piper en Somya net hier op SFM. Albert Diamond net hier na met Give a Little Love. Oh, so mooi liedjie. En dan Dodo is ook op pad met Country Girl.

0: my plan.
1: Dodo, lekker die Nikki Dori, nee, country girl, altyd lekker. Ja, net so voor het Albert Hammond gewees met Give a Little Love. Daai sal altyd 'n classic bly by ons, is het nie net. Ja, ons het so bykie vroeger gesels oor natuurlijk Bonnie Tyler wat oorlede is. En ons het een liedje gespeel vroeger vanavond, as jy het nie gehoor het nie. Bitter Blue, daarom maar een van al mooi is, nee. Lost in France, I was lost. Ja, gauw Bonnie Tyler. En is waar het ek gesê het, al ons heroes is so een na die ander bezig om te gaan. En dis ook ons mekaar moet waardeer. Elke dag, elke sekond vir mekaar kan sê, hoe gaan het goed? Bel die ou vriend van jou, die ou pel van jou wat jy langklaas gebel het. Bel jou ma, bel jou pa, moet nie laat het vir jou issue is nie. Moet nie gaan, ach, ek sal morgen my ma bel neem. Nee, jy. Ouwens, dis hard as ek so iets sê, maar vra my pa, my ma is nie meer saam met my nie. En die keer wat ek

0: Bad English met When I See You Smile. Prachtig ene, Andries Botha net hierna. Natuurlijk je broer daar, soos ek die mis het hier van Gabby, nee. Ja, baie goeie groep hulle gewees. Andries Botha en sy broer Gabby, nee. Hulle het een groep gehad met die naam van Georgia. Jare terug, ek weet nie of julle Georgia onthou nie. Nou ja, Georgia was, ja, hulle het goed gedoen. Die drie broers, nou ja, ek sê drie broers, want Andries en natuurlijk sy broer Gabby, hulle het een ander broer gehad, Konrad, en hy was nou natuurlijk ook in een baie ernstige motorfietsongeluk gewees. Konrad was die basgitaarspeler gewees, Andries leadgitaar en dan Gabby natuurlijk die drummer, ne? Nou ja, Gabby doen nog steeds sy ding, Andries natuurlijk in die gang, Konrad is ook nog in die gang, ek weet net, hy het baie seer gekry en toe natuurlijk opgehou, ek dink met muziek die tyd, maar hulle was een groep met die naam van Georgia gewees, en hulle, ek praat nou van 1994, 95, toe het ons een nachtklap gehad waar ek natuurlijk hulle geboek het om daar te kom speel in dit as Georgia, daar in die oosrand in die Springs area, daar by Visions Nightclub, dit was die club sy naam gewees in Springs daai tyd 1995 en ek moet vir jou sê hulle is talentvol, daai drie broers hoor maar nee, hier is Andries Botha en Ray Dillon ook net daarna
1: 90.1 SFM

0: ek het gesê Ray Dillon, ek bedoel Ray Dalton, sorry, Ray Dalton met In My Bones en net voor het Andries Botha gewees met een lekker enekie daar vir jou nee. Jay net die naam met Bonnie en Clyde, ook een lekker ene en dan Ace of Base op pad met All That She Wants.
1: 104.1 SFM.

Twinner right off jou, lekker enkie Jimmy Allen, en dan net voor het ijs op wijs geweest met All That She Wants. Nou ja, ek het my superbroer Piks ingezet, ek is natuurlijk al op superbroer op een lekker groep, en ek het hom soos volg, ek het Nieuw-Zeeland met 14 punte tegen Italië, dan het ek Australië, Frankrijk met 8 punte tegen Australië, dan het ek Ierland met 14 punte tegen Japan, Engeland met 8 punte tegen Fiji, Suid-Afrika met 10 tegen Skotland, en dan het ek Argentinië met 10 tegen Wallis. So, hey julle, ek is maar bykie konservatief gewees met my goed, maar het is net twee van hulle wat ek denk een bykie verder gaan wees as die normaal, Nieuw-Zeeland 14, en dan natuurlijk Ierland met 14, en dit is tegen Italië en tegen Japan. So, ek het die bokke maar met 10 tegen Skotland, want ek denk graag harde wedstrijd wees, so ons maar kyk wat gaan gebeur, nee. Hier is Ray Dillon nou, ek weet ek het vroeger gesê, Ray Dillon, hier sal sy nou met uitpas sy, en take that so kompats, amper tyd al, ons gaan so die laaste paar minute van die programme, nee.

0: Ray Dillon met 8 Pas Sein hier op SFM. Hier is ons Take That met Back For Good. Devil Dippenaar is net aan haar met Wie Is Jy.
1: SFM, eenvoudig ritmies.